0: Zondag op het NOK FM, 100 MHz.
1: Nu moet je de stemmekele maar zagen. Dat
2: is de man nog mee, jonge niet meer niet, die mee meer zo. Nu ja, kachloni, zeg in de lichtachtig nalloni, uitlokkut dat is maar niet, nu ik uitlokkut dat is maar niet, nu ik uitlokkut dat is maar niet, nu ik uitlokkut dat is maar niet,
1: nu ik uitlokkut
2: Fredag den 19. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 10 meter per sekund.